As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: saunok ja torlaikos epäblari aine rahkon krai.
1: Dammit! Ja kan hieri ai rahkrai. Controller, wat denk jij moet ik doen?
2: You know, I think it'll help you if you have your prostate examined.
1: Enige iets, Bel. Enige iets. Ik zal het doen. Morgen, dokter. Ik is hier voor die prostaatonderzoek.
3: Goed, staan voor mij hier op die baggie zoals die leeuw loopt en trek je broekje af.
1: Oké, dok.
4: Daar zijn, dokter.
3: Ontspan net, ik ga nou jouw prostaat voelen. Wie gaat ons?
5: Allee!

0: dieser Fuppenfeil, Fupp, Bam, Fum!
1: Leon, by the way, het jy al jou computers teruggekry?
2: Nee, man, Steve, die...
0: Bokken van Boene!
3: Luister, FM.

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

mij, zo herken jij van mij. Soms asem, vloei jij dwars door mij. Soms tijd, zo vlieg alles voorbij.

0: Fjord, kijk hoe mooi ze het hebben in de Brito.
1: Ja, paard van vieren. Oh, ja, paard van vieren. Vinds blijven mijn eisterdochter Mariska Funkbaan gelijk met haar verjaarsdag. Mariska, jij is de bijzonderste one-of-a-kind girl. Jij maakt een verschil in allemaal zijn levens en nou allemaal op hulle tone. Voorspoed met je nieuwe levensjaar. Baie liefde, speciale liefies, mama Marinda, papa Kobe.
0: Nou, knars, je wordt niet alleen twee vandaag, nie, want Marty heeft voor ons gesteerd. Ik wil net van mijn kleinzien Skalky sê, baie geluk met zijn tweede verjaarsdag. Oma Marty en opa Skalk is baie lief voor jou en jy met jou dag.
1: Oh, lekker man, hulle sê ook hier so, morgen Gert en Lise Marie speel vir my een mooi plan vir Rylan, wat vir jaar net 3 jaar oud. En is die great ding, want Rylan sing vir homself.

0: Oh, dat is mijn happy, happy man.
1: Hoe oud ik eigenlijk 3 jaar oud?
0: Mijn favoriete beetje dingen. Ik ben eigenlijk al jaren met voice notes op radio. Wat je hoort, hoe zei die ouders? Say happy birthday. Happy birthday van mama. Mama.
1: Ja, dit is mijn favorite, man.
0: Dit is absoluut mijn favorite. Dit is om de verjaarsdag boodschappies. Ik zie John sê wel. Een ou wat getrapt moet worden is Henry Pollock. Ik stem som. Sy bek is baie groot, het een baie dinge.
1: Ja, hy is op my top 10 nie gunsteling nie.
0: Top 3. Ja, Grieken is al lang al afgetree.
1: Hy is nog steeds daar.
0: Hey?
1: Hy is nog steeds my op die lijst. Hulle wijs om nog steeds.
0: Ja, maar ja, die Pollock sy mond is baie groot in oor die bokke. En het is hy wat ons gesê het, ja, hy sal uit so bit so. Exactly, ja. So,
1: hy is een van die, hy begin altijd die Mexican wave. Ja, gezien, hy gooi sy handen altijd so neer. Wil hy met die ref praat? Nee, hy begin die Mexican wave. Woo!
0: Maar dis daarom lekker, ek like het dat hulle bidra. Ek het die bloed vinniger sien. So vir die maandag, die 22 juni, ja, hier kom een warning. Maar dis 5 minuten net vir die tijd vandag, hier die blanke luisterstasie. Ons gaan hem lekker deertrek, en amper tijd vir die onderhoud, op die maandag. En dan lekker deertrek, weerlik goed, geen waarschuwings uit nie. Is een beetje kouer, ek denk Lisa kan ook praat van kouer.
1: Oeh, is koud en kraad ja, ook geweest. Cold, maar ek was baie verbaas volgend toe ek inrein het reen. Dit het gereen volgend toe ek inruid. Dus ek soos, ja, ek het nie genoeg kleren aan vir reen nie.
0: Ja. Ja. Was warm toe ek volgend opstaan. Ek het eens een baiekie of niks aangevoel.
1: Ja, ek het uitgeloop en toe sien ek het reen en terug ek laat ek maar een baiekie
0: van. Ja.
1: Toe pak ek een en ek toch, 24 is lekker, man.
0: Vir winter, die dark good.
1: Ja, hy flous jou net, van die gebouwe is ijskoud.
0: My bro, my bro. En vooral met die water wat nergens sien, gaan die nou nog plekke by die water so opdam.
1: Nee, ja.
0: Is het een bykie heavy, ja. So ja, kom ons gaan bykie deur. Forever Young, Afrikaans. Ultimately.

0: Bij mijn kop hier vrij. Lekker. Daar 10, amper 14 minuten. Hoe ken ik die sliders vermoorden nu? Wat gaan aan mij? 14 minuten, net na die tijd van Algeribie. Lekker luisterstaas. Ik ga amper een beetje gezels met JP. Met ek en jij.
1: Ja, splinter nieuwe treffer. Ons kan niet wachten met om te gesels nie. Hy kom in atelier toe met ons kom gesels.
0: Ek lab het. Dus,
1: lekker as kunstenaars
0: hier is. Het is personaal. Mm-hmm. So ja, dit is lekker. Ek wil bietjie later vir julle vertel as julle rondspeel in een oud tronk. Dat is ook niet een goede idee, nie.
1: Oké.
0: Maar ik wil net een dingetje sê. So, toen die UFC aan was hier bij die White House, het ek ook gesê, man, een perfecte tijd voor aanval sal wees dan. Ek meen, baie mense het so gesê, het al die mense by mekaar. En Joe Rogan het toe in 'n interview met Trump gesê, ja, I hope we don't die.
1: Okay.
0: Nee, dit wil sê, I hope we don't die. En Trump se antwoord is, oh, we gotta go somehow.
1: Oh, wow.
0: Nee?
1: Wow, okay.
0: Nee?
1: Yo.
0: But I mean,
1: maar dit is Joe Rogan, hy is invincible.
0: En is Trump.
1: Ja.
0: En is Trump, so ja. Is al die murg. Hy ou eet murg vir alles. Hy is, well, I like old
1: Joe. Hy was nou by een groot bijeenkomst gewees. Ek sien hulle het gewys, Joe Biden was by diezelfde bijeenkomst gewees, een paar jaar terug. En hulle moes om half soos, kan jy net kom staan hier?
0: Asher, like, ja.
1: Asher staan het draag en Trump het ingeloop in die ding, stilgestaan voor allemaal gaan, I'm the boss here. Loop hy weg.
0: Oh, rarig. Wow.
1: Ek is
0: what a moment. What a moment. Maar ja, ek denk, kom ons draf die nog sy een treffer en dan gesels ons bykie met JP op die lekker luisterstasie. So, kom ons maak het mooi. Vlamme die wind. Maar daar rookie, rookie.

0: Like a JP, en dit is ek en jy.
1: Splinter nieuwe treffer dan, jylle kan om amtelik aanvraai, is op die luister van speelhuis, JP jou baan, ek en jy. En natuurlijk ook op stroomplatforms. JP, dit is so lekker om jou hier te hee. Dit was so lekker om jou emoties te sien ter die liekie nou eindelijk speel.
0: Ja, ons aanvaar geld.
1: Maar mens kan sien, jy het passie vir dit, en ons sien uit vir nog goed wat kom. Soos jy sê, jy is nog bezig met een redelike klomp liekies, kan nie wacht om nog op die speelhuis te sit nie.
2: Dat is baie blij, baie dankie dat julle mee gehad het. Ek waardeer dit rarig baie met my altijd.
0: Ah, oh, super cool man, super cool. So ja, dit is wat het is. 25 minuten net voor die tijd van 9, amper tijd om te geroet. Ek denk, ons kan nog die eerderaf nog een treffer en so na die rugby, denk ek. Dat hierdie werk nogal lekker uit. Leon Schuster, hulle sê miljoene aan een verrassie.
3: Jy is een doren, jy is een tussel.

goud maak. Die kracht in jou wil opbraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op een reendag. Sonder ophou sondag 24 uur.

0: Etienne Jordaan, hy sê roeper van my hart en daarmee groet ek jou. Lekker om saam jou te kuier. Etienne Kalitz is in tussen 12 en 3 middag same syn. En dan die grootman Bieknik met die Bieknik Drive, 3 tot 6 aan die Albertsbroestaal van 6 uur af. Speel uit met Gerard Stein, Jonita, Christine en die Kaniwaris. Sê ook dankie aan Clinicare, jylle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag. 9 tot 12 van steen ons vrienden by Clinicare. Tot morgen, van my kant af JK, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy a King Cars,
3: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
7: Luister FM.

0: druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Astro Paint Kuiberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.
3: What's up? Op 082 33 33 67. Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luister saam.

was beautiful. Een bouw voor de wees. En ek was so verskrik. En verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine. Op voort verlei einde. Sy achter iets gevry. En nou is jy en jou man. Bouw computer en een list. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now it's

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat precies.

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reewee omrur jou gezag gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart te

Die klanke van Rooie is en hy gee vir ons Bobby Jan. Net voor het Cliff Richard met Lucky Lips en Mora sê vir ons, gaan ons nog jacht. Tijd so 25 minuten voor, 3 amper tijd om te groet. Picnic staan al reg met die Big Nick Drive. Al ons luisteraars wat nou ingeskakel is, as jy lus is vir een lekker lach exclusieve onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret sal kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moe nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Roy Van Morrison, lieflijke Leaky. En het is natuurlijk Into the Mist. Ik raar waar, van mijn gunstelingen. Die zo op je lekker luisterstatie. Big Nick samen met jou, Big Nick Drive. En ik zeg voor jou, goeiemiddag. Dank je, Etienne Kalitz. Met jou middag samen zijn op jullie maandag 22 juni. Ik samen met je tot zo net voor 6 weer met draai. Sportnieuws kom jou kant toe. Ons kyk ook na jou topiek boekant van hier. Jou hartstaf ook lekker. Hoop je de lieflijke naweek gehad. Voor die papa's daar buiten. Lieflijke Vadersdag. Een bietjie bederfies gehad hopelijk. Ek sal lam om van jou te hoor op jou WhatsApp. Lijn 082-333-667. Papas, wat het julle gedoen op Vadersdag? Ons gaan vonke rakke toe jou weer om die draai.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk een bykie wat maak jou weer dinge vanmorgen. Dinsdag 23 juni, Aliwal Noord 818, 10% reën. Bisu 1425, Kraddock 920, Dispatch 1420, 10% reën. Oos-London 1825, Fort Beaufort 1121, Graaf Reinet 1120, Gramstad 1423, Jeffreys Bay 1521, Mtata 1324, Port Alfred 1723, Port Elizabeth 1620, 10% reën, Port St. John's 1727, Queenstown 920 en uit de naag 1421, 10% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 23 Junie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Kyk, ek weet jy of het lang na week is, maar het voel so. Met hierdie musieke wat so mooi loop. Klipwerf Orkest met Hand aan Vrolijkheid. Niels Matthys se Kalfie Wals. Hoes Nieuws het Diskan die Jukskei. En dan ook die Ou Baan Orkest Tannie Kamadaans.
1: Nee, het sommer lekker afgegaan daar so nou. Kobus, ek sien jy het een stemboodskapie gekry daar so. Ga jy hom voor ons jol? Of moet ek eerst gauw hier eniekie van die spook gooi?
0: Nee, kan hier eniekie kan ek gooi vir jou. Ek kom, hy klink so.
2: Goeienavond, Vinkel en Koliander. Ek wil net vir julle sê, julle muziek is baie tops, hoor. Ek luister elke keer vir julle wanneer julle op is. En julle muziek is pyk. Bye.
0: Daar sê, dankie Zelda. Dit is een voorrecht vir ons om op een maandagavond saam met jou te kuier. En ek is blij dat jy geniet die muziek ook saam met ons.
1: Daar sê, daar Edward uit Walfinia uit. Natuurlijk, hy klipwerf. Nommerkie was vir hom gewees, die Hand aan Vrolijkheid. Nou, Edward sê so, jylle bly praat van Mozambique, wonder hoeveel mense kuier nog in Tofu, naby in Hambane. Ons kamp elke jaar daar by Fatima's nest. Hy sê, salig, in Hambane. Ons kamp elke jaar daar by Fatima's nest. Hy sê, salig, salig.
0: Nou ja, Edward, vertel ons een bietjie meer.

0: first when you skate. Ja, hallo daar. Nee, als je mee denkt, is wel cool. Dan zeg ik op een sportleven first when you skate. En je ooit komt leer half boven mee. Ja, dan kan ik die stepen van. Want dan is het nu alleen. Mekaar is alleen wat gevangen wordt. Maar ik heb het al zo gemaakt. Dat is wat mij leren. Ik praat niks. Ik maak ze maar een lichte lintje op. Dan vang ik die peren zijn lijnen. Dan snegel ik dat lijnen ze maar af. En dan gooi ik naar de kale gat aan in het water. Dan zit die jongens daar zo en wachten, niks gebeurt. Mijn duim is de aas op de lang al afgesneden. Lekker aandacht voor jullie, mooie historie. Dat het maar goed gaan. Lekker slaap hoor.
1: Braaf, dit is kostelijk. Ik like dat je daar zit voor die hele dag niks bij.
2: Nee, kijk, dat is goed. Dat is goed.
1: Oh, nee, jong, nee, kijk. Ik moet zeggen, kan je geloven, dat is goed tijd, André?
2: Ik kan het niet geloven, nie. Jo, die tijd is vanaf voorbij gegaan. Nou, zo voordat ons zo groet, ou John. Ik ben ongelukkig, nou, als je een leesie maak, kijk, ik heb het bitter lekker gelaan.
1: Dat is briljant.
2: En dan, zo laatst, je nou, Edward sê, zo, die respect, die sabbe winkie wat je afblaast tussen die winkelrakke en dan help zoek je naar die skuldige.
1: Ja, ja, kijk.
2: Nou ja, dat is net die nazoek. Johan met jakkels draf, hy gaan vir jou vat tot om 12 uur toe, so bly ingeskakel, jy gaan nog heerlik saam met hom kuier. Van my kant wil ek sê, baie, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saam kuier, die samesyn. Dit was vir my so lekker om saam op 'n maandag aan te kuier, soos altyd. En wees veilig hierdie week wat voorlê. En as julle miskien eweersheen gaan, bly veilig. Die manne en manninne in die omgewing wat miskien daar na die wildfeeste kant toe gaan, ry maar veilig en kyk maar uit ook vir die ander. So van my kant af, André Alberts, 'n geseënde nagrus en as hier ons paar, dan kuier ons volgende week weer saam hier op maandag lekkerte. Van my kant af, tot ziens.
1: Ja, nee, absoluut. Ek sien Johan is nou in die huis en hy is reg vir jakkels draf. En ek dink ons moet respek toon om nie te lang oor die tyd te gaan nie, so dat hy daar my kaasie kan kry om so 'n bietjie musiek te laai en so en so. Moet nou nie weggaan nie, Johan gaan nou hier wees en dan gaan hy lekker met jou kuier tot en met 12 uur toe. Nou ja, van my kant af, Kobus Alberts, dit was 'n fantastiese lekker aand vir my gewees. Nou, dit was 'n bietjie vir my, in die begin van die dag was dit maar vir my 'n bietjie moeilik en dit was vir my, ek wil amper sê, ek het gedink, hoe gaat ek al my draaie kry? Maar nou vanavond, toe ek nou hier kom sit het, en dan moet ek vir jou sê, het ek lekker saam jou gekeer. Dit voel asof al die druk wat op my skouers geleed vandag sommer so weg is. En ek wil vir julle dankie sê dat elkeen van julle saam met ons ingeskakel is en ook daarom saam met ons luister en saam met ons lag. En dit is heerlik om saam met julle te wees. So van my kant af, Kobus Alberts, mag jy 'n fantastiese week hê. Wees veilig, mooi loop, tot die volgende keer. Love you lots.

0: luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Elke keer as ek jou sien,

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: As ek heel dag deur pad ry en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. As die stad my in wil sluk, is het tyd om my reg te ruk. Dan maak een man mos een plan. Ja, man, maak een plan. Het jy ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, my maat, wil jy ook grondpad slaan?

0: Ja, ja, ja, ik is Manuel Escortio en jij is een geschakel op Luister FM 90.6.
1: Yo.

was ijzig in die kop, jouw handen in jouw hoed, jouw jas tot boor geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet, le beloftes van jouw omdraai.

een dag weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ogen, kleef jij aan mij.

0: jardín. Es un buen jardín, es un buen jardín, es un buen muero y jardín. Es un buen muero y jardín, es un buen muero y jardín. Exil es un beaut, fun heroi.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

En ik had er zet zijn leven gevloeid. En ik glom van een lem met die man geluidloos geskijn. Mijn arme Joey,

fel es geraak met die kwas van Raphael. Die stootwaantjie staan op een veer. Die ouman se hand